0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Thank you!
1: Nederlandse en Belgische countrysterren. Stralen bij Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Jo Annelen.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Hallo, wij zijn de Terry White Band en ook onze muziek wordt gedraaid bij crossroadscountryradio.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

mensen die ons kennen, die weten dit verhaal al. En de mensen die ons nog niet kennen, vertel ik het nog even voor. Naast dat wij country spelen, spelen wij ook heel vaak in verpleegverzorgingshuizen, Rode Kruis, boot, dat soort zaken. En daar kan je met muziek heel vaak mensen nog helemaal diep.

in hun ziel raken. En een van mijn vrienden, zijn vrouw, die was 47 toen ze dementeerde. Dat is erg jong. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem van, joh, hoe ga je daar nou mee om? Want ik bedoel, 47 is erg jong. Hij zei, nou, ik heb het geleerd op de duur zo van, ik pak die koffer met herinneringen, denkbeelden, en die neem ik mee het verpleeghuis in. En dan doe ik hem open en haal ik herinneringen op. En als ik wegga, zet ik die koffer weer bij de deur. Want als ik hem meeneem, dan kan ik mijn eigen leven niet meer leiden. En dat ga ik wel doen, daarna. En dat is het nummer, een old suitcase filled with yesteryears geworden.

0: Jij moet even om, ja, dan ga ik hem aankondigen voor jou. Een van de favoriete zangeressen van Joop, behalve Daniël en Marijke. Tenminste, dat zeg ik even voor. Is Gail Davis. En hij heeft zelfs een keer haar, ik was er wel bij hoor, ze haar laarzen uit mogen trekken. Dus toen was ze een avond yes. Helemaal yes. Ik was er wel bij, stond een beetje jaloers op de zijkant te kijken hoe die dat deed. Maar en dat nummer heet Someone is Looking for Someone Like You. En dit spelen we speciaal voor Daniël. Je mag het zelf ook nog zingen. Je mag het zelf ook nog zingen.
1: God is good. And all the time. God is good.
2: All the time.
1: God is good.
2: All the time.
1: And all the time.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vdveen.org.

0: Goedemorgen luisteraars, deze keer zult u het onderwerp niet hebben geraden. Het liedje was getiteld Dear Waste Basket. Het kwam uit 1963. Er bestaat een versie van de song door de Royal Showband Waterford van een jaar later. Het werd gezongen door The Angels en de LP waar het op staat heet Hully Gully. Ze noemen zich ook wel de Rebels en ze kwamen uit Brazilië. Schieten we allemaal niks mee op. Het werd geschreven door Curtis Leeds en Bobby Bear. Aha, dit wordt deel 2 van de songs die werden geschreven door Bobby Bear. Hij was trouwens ook de eerste die het op de plaats zette.
1: Well, hello Sam, now how you

Jim Reeves zong op 20 november 1962 Teardrops on the Rocks. Dat is weer wat anders dan Martini. Het was de derde die Jim over tranen zong. Want in 1949 had hij al Tears of Regret. En in 1957 Teardrops in My Heart gezongen. En Bob Luman beloofde, I'm gonna write a song about you. 18 januari 1963 en ik wacht er nog altijd op. Bij allebei was het koortje van de Anita Keursingers en speelde Floyd Kramer op de piano. En allebei werden ze door Bobby Bear zelf nooit opgenomen. Hij kwam zelf nog wel een keer met Lonely Town van april 1963. Daar heb ik geen covers van gevonden en wel van een andere eenzame stad en van Lonely Streets.

Weer twee die Bobby Bear zelf nooit op de plaat heeft gezet. Happy to be unhappy was van Gary Buck, maar het is een paar keer gecoverd en ik nam hem door Leroy van Dijk. Hij had de Merry Melody Singers erbij. Hij kwam alleen op een singeltje, maar Bear Family zette het gelukkig op een cd. En van Through the Eyes of a Fool lijkt alleen die van Lefty Frizzell te bestaan. Deze twee werden bij Columbia opgenomen en die twee van zo pas bij RCA. Die twee labels liepen een beetje door elkaar. De derde was Johnny Burnett met It All Depends on Linda. Maar daar had Bobby zelf een half jaar eerder ook al aardig succes mee gehad. Die Burnett heeft ook nog aardig wat bij elkaar gezongen.

Bobby Bear zong Let's Pretend We're Strangers in oktober 63. Maar we hebben het ook van Del en Sue, van Skip Ewing en van Willie Nelson. En die hoorde u. Met hem raakte Bobby Bear al jong bevriend omdat ze in hetzelfde huis kwamen te wonen. En Willie inspireerde Bobby ook om countryzanger te worden. Zelf zong hij ook Jeannie's Last Kiss, maar dat kennen we ook van Ruud Hermans. En zo vaak zit hij niet in ons programma, dus mocht hij. We kennen het ook van Gary Buck en die was met Leave My Baby Alone zelfs de eerste. Maar omdat ik Wanda Jackson zo graag mag horen, nam ik hem van haar. Het nummer schreef Bobby samen met Harlan Howard.

Het Jule Klaak zong Tu qui m'a fait pleurer. In het Nederlands vertaald, he was a friend of mine. Mooi, is wel een beetje erg vrij vertaald. Bobby Bear zong het zelf in mei 64 en de LP van Petula is ook nog van het jaar. Dat ding werd uitgebracht in Frankrijk, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Argentinië en Duitsland. Hé, hey, niet in de States. Een dag later, When I'm Gone. En daar moet ook nog wel een cover van bestaan van John E. Clark. Maar die heb ik niet kunnen vinden. Dus mocht Bobby Bear zelf. En Glen Campbell zou de eerste zijn geweest met Hard Days Can Be Fun. Maar Secondhand Songs zegt unverified. Dus je kunt nooit weten.

0: Bye-bye.
1: Samen met Skeeter Davis zong Bobby Bear op 37 oktober 1964 I Love You. Skeeter was een keer of drie getrouwd, maar niet met hem. En van hem weten we het niet eens precies. Hij had wel drie kinderen met Jeannie Sterling. Dus fictie dus, voor het geld. En Connie Smith zong House Divided. En daar kennen we weer geen andere van. Makkelijke keus dus. Ze was weer eens met de Anita Keursingers. En van de Passing Through hebben we wel een paar. Om te beginnen van Bobby Bear zelf. En verder van Ray Corbin, van Lester Flatt. En van Dave Dudley. En die rijden we. Piet Drake speelde stiergitaar. En Harkus Robbins piano.

Charlie Crockett is een moderne countryzanger die Motel Time Again mocht brengen. Oorspronkelijk is het van Johnny Paycheck, maar het is zeker een keer of zeven gecoverd, onder andere door de Smiley Bates. Bij Paycheck duurde het een kleine minuut korter. Woman, Don't You Ever Laugh At Me van Waylon Jennings was van 12 februari 1967. Maar zover zijn we nog niet. Ik heb het wat naar voren gehaald. Charlie McCoy deed ook nog mee met zijn harmonica. Maar Flat en Skrugs waren weer aan de beurt en dat was 12 september 1966. Shut your face, I'm talking to your head. De vorige keer vertelde ik al dat de 4 of 5 songs van Bobby Bear die ze opnamen pas jaren later werden uitgebracht.

Billy Joe Shaver schreef het samen met Bobby Bear en zong het samen met John Anderson. Jesus is the only one who loves us. Maart 71 en ze waren inderdaad nog niet aan de beurt. Maar ik heb er nog eentje van Billy Joe voor deel 3. En dat rare nummer van Bob Dylan en de band, dat was wel aan de beurt. Ergens in 1967, ja, officieel. Maar ik betwijfel of dat klopt. Ik ben bang dat het van veel eerder is. Er zijn verschillende covers van, maar die zijn nog beroerder. Het heet All American Boy. En Grandpa Jones zong ook een lied met die titel, maar dat was een heel andere. Nou, veel mooier. Eens kijken hoeveel tijd we nog hebben. Nou, niet veel. We doen nog een hele grote van Bobby Bear, The Streets of Baltimore. Tot straks.

0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Ja, daar zijn we weer. Dit wordt aflevering 5 en slot van de serie over bruggen. En die begon met een oude draaibrug. Old Swinging Bridge van James King. Opgenomen eind april 93 met Dudley Cornell, Tom Adams, David McLaughlin, Marshall Wilburn en Tim Smith. Het was geschreven door Glenn Neves. En de eerste categorie van vandaag is Bruggen in Brand.

0: Christina Adair wist al wat er ging gebeuren en sprak van de Brits You're Gonna Burn. In de band onder andere Scott Vestal, Cody Kilby, Dennis en Tim Croats en Jesse Brock. De band Limited Edition was er al mee bezig, Burning the Brits. Dat was een secret song van de LP, was getiteld Call on Jesus. En die was de band van Bob Schuller. En Josh Williams beloofde, of dreigde, we'll burn that bridge down home, heet de cd. En zelf speelde hij gitaar en mandoline en zong. En voor elk nummer had hij de andere begeleiders. Hier waren het Mickey Harris en Aaron McDerris. En Darren Vincent en Jamie Daly zongen mee. Het was een lied van Tom T. Hall.
1: A guest with us today that doesn't really need much introduction around Ball Norway. He's been around for quite a few years and he does a mighty fine job. You'll know what I mean when you listen to L.C. Smith and the Smith Brothers.

Marvin Howell en de Franklin County Boys vonden een Other Bridge to Burn. Ze waren actief in de jaren 60, maar veel produceerden ze niet. Ik denk een paar singeltjes. De dobro was waarschijnlijk van Russ Hooper en Marvin zelf speelde banjo. En Patti Loveless kwam met verwijten. You burned that bridge. Zij is getrouwd met Emery Cordy en die speelde de bas. En de anderen waren Rebecca Lynn Howard, die ook meezong. Brian Sutton, Mike Aldridge, Dini Richardson, Ronnie McCoury en John Randall. En die schreef het ook. En Bobby Osborne vond het nu wel genoeg en zei: dit is the last bridge you'll burn. Iemand zal toch eens moeten optreden. Dat schreef hij zelf en hij zong de leads. En Bobby Jr. en fiddler Glenn Duncan zongen met hem mee. En Mike Toppins speelde banjo, Joe Miller gitaar.

dit was eerst nog eens eentje van de Sullivan Family. Every Bridge is Burned Behind Me. Dan kun je weer met een schone lei beginnen. Opnamegegevens van de Sullivans zijn moeilijk te achterhalen en op hun LP's wordt vaak maar weinig verteld. Hier werd gezongen door Marci, Enoch, Emmett en Jerry. Maar wie welke instrumenten bespeelde, ik wou dat ik het wist. En Daryl Atkins bleef even staan, standing on a bridge, tussen haakjes. I thought I'd burned. Dat is dan mislukt, broer. De LP heeft dezelfde titel en Larry Owens schreef het en speelde gitaar. Daryl zelf banjo en de anderen waren Ron Freeman, Oscar Ball, Dave Peters en Dick Parker. En de band Racket Union zag het gebeuren. Bridge on Fire. Ik heb 2 cd's van hen en dit staat op Time Captain. Ze zijn met z'n 5 en er staat voor de eerste maanden nog niks in hun agenda. Blijkbaar hebben ze er een baantje bij.

Arthur Smith was nog laat op en zong I Stood on the Bridge at Midnight. Hij was niet alleen, want his Dixieliners deden ook mee. Officieel tenminste, want in werkelijkheid waren het Arthur Smith en Elton en Reuben Delmore. Oftewel, het Arthur Smith trio, 26 januari 1938. De Tow River Valley Boys waren op Aruba geweest en speelden de Natural Bridge Blues. Op de hoes van de LP zonder titel lezen we dat het werd opgenomen op 2 november 1968 in Tobacco, North Carolina. En wie het waren? Red Wilson, Gus Washburn, Clarence Green, Charles Renfro en Cecil Burleson. En Nelson Young en de Sandy Valley Boys brachten het beroemde Burning Bridges, geschreven door Walter Scott, voor de Hometowners in 1957, maar al snel werd het door tal van country-artiesten overgenomen. De band: Johnny Pennington, banjo, Gary Smith, mandoline, Larry Pennington, bas en gitaar, en die wisselde hij af en toe met Nelson. En gasten: Dwight Carlton en David Moody. En deze jongens maakten een mooi stukje bluegrass van zo'n evergreen, die ik u toch ook nog eens even wil laten horen door de Wilburn Brothers. Wow.

De Wilburn Brothers zagen op hun beurt Burning Bridges 1962. We kennen het van Gary Buck, Sonny James, Clem Campbell, de Staedtler Brothers, George Jones en vele anderen. De Lewis Family kwam natuurlijk met een secret song, He Built a Bridge. Waar ik het vandaan heb, weet ik niet meer en het staat op de LP Time. En dat is nu net eentje die ik niet heb. En Big Spike bracht ook een gospel, Bridge to Gloryland. En dat staat op een CD, New Day. En deze werd geschreven door Neil Rossi, die in de band fiddelt en zingt.

En dat was nog een gospel, Rhonda Vincent met Jesus Built a Bridge to Heaven. Dan doen we nog één keer die old swinging bridge waar we mee begonnen, maar nu door de man die het schreef, Glenn Neves. En dan als uitsmijter voor de laatste keer de brug over het troebele water, nu door Earl Scruggs, die er een hele aparte versie van maakte. En dat waren de bruggen. Ik kom er nog één keer op terug bij RTV Purmerend, van een half bluegrass en half country. Tot straks.

0: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

De Fox Brothers wezen er nog maar eens op. You can't take it with you when you go. Ze waren samen met de band Foxtail Grass en hun LP heet Loving Your Way to Bluegrass. Don speelt banjo, mulgitaar. Jim doet ook aan de LP mee, maar in dit nummer niet. En Linda zingt mee, maar zij is geen broer, maar een zus. De band bestaat uit 4 man en de fiddler is Aaron Hicks. De broers zijn geboren in Van Wert County, Ohio. Een goed groepie dat deel 9 van de serie Bluegrass Brothers mocht openen.

De eerste instrumental was getiteld Yearlings in the Cane Brake en werd gebracht door Richard Crean en de brothers Barton, Paul en Lauren, de mandoline en gitaar speelden. Meneer Crean fiddelt en dat was een live cd uit 2006, maar het is een heel andere broers dan de Barton Brothers uit deel 1. De tweede kwam van de Louvat Brothers uit België en die noemden ze Hopes and Dreams. Ze heten Steve en Jefferson en hun vriend Michel Vrijdag uit Zwitserland doet ook mee. Bekwame instrumentalisten. De cd heet Between the Hearts and the Reason. En bij de laatste dacht u misschien dat de brand was uitgebroken, maar het was het krassen van het plaatje. Want ik heb van de Burke Brothers slechts één singeltje met op de A-kant At Last My Dreams Have Come True. Het was een 22 oktober 1929 en Billy en Weldon Burke schreven het zelf. De derde man heette Joe Kaipo. MUZIEK

De Polk County Two-Step werd gespeeld door de Seven Rowe Brothers. Polk County ligt in Centraal Florida. En je zou denken dat we met zeven broers te maken hebben. Er deed in ieder geval Jack mee, maar verder is het gissen. Ze traden dan ook wel op als de Rowe Brothers, zonder die Seven. En de Rouse Brothers gingen met de Orris Blossom Special van New York naar Miami. Die trein werd opgericht in 1925, maar de uitvoering van de Rouse Brothers zou van 1953 zijn. Ik weet niet of dat wel klopt. Irwin schreef het en kreeg er in 1938 copyright op, namelijk. En samen met zijn broer Jack bracht hij het ons. En The Ship That Never Returned van de Rowe Brothers en Morel was nog 11 jaar ouder. Henry speelde gitaar, Fred viool en meneer Morel heette Louis van Voren. Het gaat niet over de Titanic, want het werd al in 1865 geschreven door Henry Clay Work. MUZIEK

De Atkins Brothers haalden Memories of G.F. Kennedy op. Ze heten van voren Thurman, Kimp en Bobby. En die laatste kennen we natuurlijk. De opname is van 1968. Er waren ook nog een Tori, een Tim en een Mark Atkins, die een enkele keer met Bobby meededen. En die mooie versie van Somewhere Between kregen we van de Shaw Brothers en Pete Milano Bluegrass Boys. Hun cd heet Margie, She's No Angel en die werd opgenomen in Virginia. De broers heetten Bob en Dave en speelden banjo en bas. En meneer Milano gitaar en leadzang, Emery Lester mandoline, hey, en Ted Marks fiddle. Maar hiervoor hadden ze al een paar keer een andere lokale band. En van de Doggone Brothers verschenen 4 jaar geleden de EP Don't Fence Me In. En daar staat ook de Cannonball Blues. Ze komen uit Kootenay, een plaats in British Columbia, Canada, niet ver van Calgary. De namen Clayton Parsons, Michael Heffer, Leah Gardner en Rhonda Shippey. Inderdaad, geen broers, maar Doggone betekent ook zoiets als verdraaid goed.

De Coote Brothers uit Canada, Brian, Bruce en Larry en soms ook Travis gaven destijds een geweldig concert in Wat Wij. En nu zongen ze over een banjo boy. Ze zijn afkomstig uit Richmond Hill, Ontario en hebben al 15 albums gemaakt. Zij het niet allemaal even pure bluegrass. En dat Big Rock Candy Mountain blijft een kostelijk liedje. Dat waren de Lubbin Brothers, drie jonge heren genaamd Michael, Tom en Joshua. En Michael begon als klassiek pianist, is getrouwd en heeft twee kinderen. Tom studeerde Engels en Joshua werkt bij het toneel. En de Canoe Brothers is een stel grappenmakers dat u hoorde aan Won't You Come On and See Me Sometime. Ze heten Jer en Greg en komen uit Washington. Ze allebei lesgeven. Ze hebben een stuk of 5 cd's gemaakt.

Jacob en Joey Mosley of de Mosley Brothers maakten hun enige cd tot nu toe in 2019. Eentje zonder titel en daarvan nam ik Who Showed Who. Ze spelen mandoline en gitaar en de banjo is van Dean Phillips. De Currens Brothers was een aardig bluegrass groepje. Van de LP Buddy, Bucky & Banjo Man nam ik I Can Almost See Houston From Here. Jimmy Banjo, Lauren gitaar, Marvin Fiddle en Bud alleen zang. En dan hebben ze ook nog vier vrienden bij, onder wie Steve Wilson met de banjo. Truckee is de naam van de band die in 1979 de LP Fair Weather uitbracht. En daarvan hoorde u de titelsong. En dit is een band rondom de broers Gene en Steve Libea, die we regelmatig als dienstverleners bij anderen tegenkomen. Steve, die ook wel Seven heet, schreef het nummer samen met Robert Stewart, die op de LP TV wordt genoemd.

Net als de Libea-broers komen we Ricky en Ronnie Simpkins bij tal van artiesten tegen in de begeleidingsband. Ricky heeft ook onder zijn eigen naam nog een paar albums gemaakt en vaak doet hij zijn broer aan mee. Ik nam Golden Slippers van Don't Fret in. Ricky fiddle, mandoline en banjo. En Ronnie ook zo belangrijk met de bas en Wyatt Rice gitaar. En de Colvin Brothers uit Australië brachten Colleen Malone van hun cd Cloudy Days uit 2020. Zij heten Finney Russell en Colin Wade, zijn dus geen broers, maar u begrijpt wellicht hoe ze aan hun naam komen. Col van de een en Finn van de ander maakt samen Colvin. Toch leuk. En een goede band. En de Wednesday Night Waltz van de Crutchers Brothers was toch eigenlijk te slecht van kwaliteit om te draaien, maar ik kon de verleiding niet weerstaan. Heb het alleen een beetje ingekort. Het is het enige singeltje dat van ze bewaard is uit 1929. Hoe de broers heten lijkt niemand te weten, wel dat Sexy Dowell en Smith Bellew met hem meededen. Maar dat was het. En er is geen tijd meer voor nog een nummer, maar de Stanley Brothers brengen ons naar 12 uur. En dit was mijn bijdrage vandaag. Tot de volgende week.

still haven't found what I'm looking for. Bobby Bear, hij nam het op voor zijn album Darker Than Light. Maar het origineel is natuurlijk van de Ierse band U2. En zij namen het op voor hun album The Joshua Tree uit 1987. Goedemiddag, welkom bij Country Love. Het komende uur gaan pop en country hand in hand bij Country Love. Want als je de labeltjes eraf haalt, dan blijft er uiteindelijk alleen maar mooie muziek, mooie melodieën over. En dat kunt u het komende uur horen, want er zijn toch heel wat country-artiesten die toch ook popsongs hebben opgenomen. Zoals Bobby Bear voor dat album Darker Than Light. Een song die bijvoorbeeld vele malen gecoverd is, is de song Stand By Me. Benny King schreef het samen met het bekende songwritersduo Jerry Leiber en Mike Stoller. Dit duo schreef ook veel songs voor Elvis. Stand By Me is gebaseerd op de gospelsong Stand By Me Father uit 1959. En Benny King schreef het eigenlijk voor de Drifters. Echter, deze band wilde de song niet opnemen. En zo kwam het dat Benny King dit lied zelf opnam. Op de B-kant van zijn single Spanish Harlem in 1961. De rest is geschiedenis en sindsdien is Stand By Me vele malen gecoverd. Onder andere door Mickey Gilley. Hij had er een nummer 1 hit mee op 25 juli 1980. En dat mede dankzij de film Urban Cowboy. Mickey Gilley met Stand By Me.

Keith Whitley. 1 juli jongstleden zou het zijn verjaardag zijn geweest. When You Say Nothing At All is geschreven door Paul Overstreet en de onlangs overleden Don Slitch. Van origine een country song die zonder dat label gewoon een mooie, tijdloze song is. When You Say Nothing At All werd dan ook een dikke nummer 1 hit voor Keith Whitley in 1988. Een song met een bijzonder verhaal, want die hebben we vanmiddag in dit uur Country Love. Daar hebben we er meerdere van. Maar we beginnen met Top of the World, geschreven door Richard Carpenter en John Bettis. Broer en zus Karen en Richard Carpenter hadden Top of the World opgenomen voor hun album A Song for You. Maar ze zaten te dubben of ze het als een single uit zouden brengen. Intussen hoorde Lynn Anderson de song. Zij besloot de song ook op te nemen en zelfs de titel van haar album Top of the World te maken.

maken. Dat uitkwam in 1973. Lynn Anderson had er maar liefst een nummer 2 country hit mee in dat jaar. Terwijl de Carpenters nog dubden of ze het op single uit zouden brengen of niet. Dat deden ze als gevolg van het succes van Lynn Anderson alsnog. Volgens de kenners zou Lynn Anderson een nummer 1 hit hebben gehad à la Rose Garden, waren het niet dat de Carpenters zelf uiteindelijk toch ook besloten om hun song als een popversie uit te brengen. Vanmiddag in Country Love, natuurlijk de versie van Lynn Anderson met Top of the World.

Marilyn Anderson, on the top of the world, zullen we maar zeggen. Want dat was ze met deze nummer 2 hit in 1973. I Wanna Wake Up With You is een song geschreven door Nashville songwriter Ben Peters. En deze song werd voor het eerst op de plaat gezet door Mac Davis in 1980. En in september van dat jaar ook nog eens door Con Hunley. Echter in 1986 nam reggae-artist Boris Gardner deze song ook op. En scoorde er wereldwijd een hit mee. Waaronder zelfs een nummer 1 hit in de UK Singles Chart. Ook Johnny Rodriguez nam een mooie versie op van deze song voor zijn album Gracias. En die draaien we vanmiddag in Country Love. I Wanna Wake Up With You.

Johnny Uriel Rodriguez, I Wanna Wake Up With You. You Make Me Feel Like a Natural Woman is de eerste single die Aretha Franklin uitbracht op 7 september 1967. Het was de eerste single van haar album Lady Soul uit 1968. De song is geschreven door Gary Goffin en Carole King. En ook dit is een song die zowel in pop als in country versie als in R&B gewoon altijd een mooie song is en blijft. Tijdloos mooi zo gezegd. En daarom draaien we vanmiddag ook in Country Love. Maar dan in de uitvoering van Jody Miller. Zij bracht het uit op single in 1974.

De allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Roy Orbison schreef het, had er een wereldhit mee. Het blijft ook altijd de song van Roy Orbison. Maar Ricky van Shelton maakte er een hele mooie cover van in 1992 voor zijn album Ultimately Fine. De Beatles en Willie Nelson, dat lijkt toch een wereld van verschil. Maar die wereld is veel kleiner dan je denkt. George Harrison schreef namelijk zijn eerste en enige hit van de Beatles, die de eerste nummer van de Amerikaanse charts wist te behalen. En dat is Something. Kwam op het album Abbey Road uit. Willie Nelson nam die song op voor zijn album Partners in 1986. En deed dat helemaal niet verkeerd.

prachtige uitvoering van Something van Willie Nelson. En de eerste regel van Something, Something in the Way She Moves, is de titel van de song die James Taylor uitbracht op zijn debuutalbum. En dat bracht hij uit op het label van de Beatles, Apple Records. En over James Taylor gesproken, hij schreef onze inspirational van vandaag, Fire and Rain. Hij bracht het uit op zijn album Sweet Baby James in 1970. Skeeter Davis maakte er een prachtige country vertolking van voor haar album Love Takes a Lot of My Time, Fire and Rain.

Ray Price's Cherokee Cowboys hoorde u met Liberty Bells van het album Western Strings. Ja, en Liberty Bells, die zullen natuurlijk morgen overal te horen zijn in Amerika. Natuurlijk de originele in Philadelphia, want morgen dan vieren de Verenigde Staten hun 250-jarige bestaan. En natuurlijk staat de Country Love daar even bij stil met deze instrumental, want onze geliefde muziek komt natuurlijk ook uit de Verenigde Staten. Kortom, groot feest daar morgen in de Verenigde Staten met vele barbecues en fireworks zoals dat traditioneel gevierd wordt. There Goes My Everything is een song uit 1966 van Jack Green. Hij was de eerste die de song opnam en de song bleef maar liefst 21 weken in de charts staan. Het was een dikke hit, zoals ze dat noemen, voor Jack Green, geschreven door Dallas Frazier. Vanmiddag in de uitvoering van Ray Price in Race 100 van zijn album Touch My Heart uit 1966 eveneens There Goes My Everything.

Ray Price met het prachtige There Goes My Everything. Het lied werd Song of the Year in 1966 bij de allereerste Country Music Awards show die er werd gehouden. Ook werd het Album of the Year voor Jack Green en Jack Green werd zelfs de eerste Male Vocalist of the Year. Soulmuziek en countrymuziek worden niet zo vaak gecombineerd. Toch liggen ze heel dicht bij elkaar, want als je de arrangementen weghaalt, hoor je ook weer gewoon een mooie melodie, die met invulling van verschillende instrumenten heel anders kan klinken. Martina McBride deed dat voor haar album Everlasting met What Becomes of the Brokenhearted. Een top 10 hit uit 1966, geschreven door Jimmy Ruffin, Paul Reiser en James Dean.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Marty Robbins hoorde u met Unchained Melody. En dat is een van de meest gecoverde songs uit de 20e eeuw. Maar liefst 790 versies zijn er zo'n beetje van. Meest bekend natuurlijk van de Righteous Brothers en later van Elvis. Een band die zich helemaal thuis voelt in zowel de country, pop als Americana charts. Dat zijn de Eagles. In 1993 verscheen het album Common Thread, The Songs of the Eagles. Een tribute van Nashville aan de muziek van de Eagles. Die met dank aan Linda Ronstadt uitgroeide van een begeleidingsband tot een wereldband. Dit jaar vindt hun afscheidstournee plaats en vanmiddag in Country Love een paar songs van dit album. Te beginnen met Susie Boggess en haar versie van Take It to the Limit.

Susie Bogus met Take It To The Limit brengt ons aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met een song eveneens van het album Common Thread, The Songs of the Eagles. Alan Jackson nam daarvoor op Tequila Sunrise. En Alan gaf afgelopen weekend zijn allerlaatste optreden in Nashville. Het was compleet uitverkocht. En vele collega's van Alan Jackson waren natuurlijk ook present bij dit laatste optreden. Na een carrière van bijna 40 jaar gaat Alan Jackson dan ook met pensioen. Wij blijven zijn muziek natuurlijk gewoon draaien hier in Country Love. Bedankt voor het luisteren. Goed weekend en graag weer tot volgende week.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: So we want to welcome everybody to the legendary Continental Club tonight here in South Austin, Texas. We're very, very excited about having the Hot Club of Cowtown here. Always a pleasure to work with. On bass, we have Jake. On guitar, Wit. And the lovely Alana here on fiddle. Put your hands together for the Hot Club of Cowtown.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: tone.
1: The taxi cabbie, well, he's a waitin'.

0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenedehorst Foundation.

He's gonna tell me how the story ends.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads

0: ben Ina Roos en je luistert naar Crossroads Country Radio.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek. Maar Country Rants staat deze komende 2 maanden in de vakantiemodus. Wat dus wil zeggen, we hebben geen vaste items zoals u gewend bent van mij. Maar we gaan meestal in het eerste uur even een special doen van een of andere artiest. En in dit geval Eddie Arnold. En tweede uur hebben wij in dit geval allemaal country muziek uit de jaren 30. Dus we gaan even een flink aantal jaren terug. Richard Edward Arnold leefde van 15 mei 1918 tot 8 mei 2008. En Eddie was een Amerikaanse countryzanger. Hij was een vernieuwer van de Nashville Sound, country en popmuziek. Eind jaren 50 scoorde hij 147 nummers in de Billboard Country hitlijsten. Alleen overtroffen door George Jones. En Arnold was lid van de Grand Ole Opry vanaf 1943. En de Country Music Hall of Fame vanaf 1966. We gaan beginnen met Did You See My Daddy Over There?

Arnold stond op de 22e plaats in de lijst van de 40 grootste mannen van de countrymuziek van de Country Music Television uit 2003. Zijn vader, een pachtboer, speelde viool, terwijl zijn moeder gitaar speelde. En Arnold's vader stierf toen hij nog maar 11 jaar oud was, waardoor hij gedwongen werd school te verlaten en te gaan helpen op de boerderij van zijn familie. En dit leidde ertoe dat hij later zijn bijnaam kreeg, de Tennessee Plowboy. We gaan naar That's How Much I Love You.

Arnold ging naar de Pinson High School in Pinson, Tennessee, waar Eddie gitaar speelde tijdens schoolactiviteiten en evenementen. In 1934, op 16-jarige leeftijd, maakte Arnold zijn debuut op WTGS AM in Jackson, Tennessee. Hij begon op te treden in lokale nachtclubs en werd in 1937 vast in dienst genomen door WTGS. En in 1938 werd hij al aangenomen door de WMPS AM in Memphis, Tennessee, waar hij een van de populairste artiesten was. We gaan naar Who at My Door is Standing.

Eddie trad in 73 als soloartiest op voor WSM in de Grand Ole Opry. In 1944 tegen Arnold een contract met RCA

Arnold begon jaren 50 voor televisie te werken als presentator van de Eddie Arnold Show. Het zomerprogramma werd achtereenvolgens door alle drie de televisienetwerken uitgezonden en verving de programma's van Perry Como en Dinah Shore. Van 1955 tot 1960 trad hij ook op als gast en gastpresentator in het ABC-tv-programma Ozark Jubilee. We gaan naar Take Me In Your Arms and Hold Me.

Arnold werd de presentator van Mutual Radio Spurina, gesponsorde segment van de Grand Ole Opry en van Mutual's Checkerboard Jamboree. Een middagprogramma dat hij samen met Ernest Tubb presenteerde en dat vanuit een theater in Nashville werd uitgezonden. Opgenomen radioprogramma's vergroten Arnold's populariteit. Evenals de CBS radioserie Hometown Reunion met de Duke of Paducah. We gaan naar I Wanna Play House With You.

Met de opkomst van rock'n'roll halverwege de jaren 50 begonnen de platenverkopen van Arnold te dalen. Hoewel collega's countryartiesten Jim Reeves van RCA Victor een groter publiek wisten te bereiken met populaire arrangementen met strijkers. We kijken Easy on the Ice.

Arnold irriteerde velen in de countrymuziekwereld door op te nemen met Hugo Winterhalter en zijn orkest. In de studio's in New York, Winterhalters pop-georiënteerde arrangementen van de Cattle Call en de richest man in the world hielpen Arnold echter om zijn populariteit buiten de countrymuziekring uit te breiden. We gaan I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter.

In 1953 kregen Arnold en Tom Parker ruzie, waarna Arnold hem ontsloeg. En van 1954 tot 1963 werden Arnold's optreden gemanaged door Joe Quesada. En in 1964 werd Quesada vervangen door Jerry Purcell. We gaan naar I Really Don't Want to Know.

In de zomer van 1965 scoorde hij zijn eerste nummer 1 hit in de country hitlijst in 10 jaar. What's He Doing In My World? En 6 maanden later sloeg hij opnieuw toe met het nummer dat zijn bekendste zou worden, Make the World Go Away. Begeleid door pianist Floyd Kramer en met medewerking van de Anita Kerr Singers. We gaan naar That Don't Make It Nice.

0: She sends out all the invitations, bakes a big wedding cake, gets the preacher in the church, rents you a wedding suit, and she even buys the ring. That do make it nice.
1: De orkestarrangementen van Bill Walker vormden de weelderige achtergrond van de 16 op een volgende hits die Arnold eind jaren 60 zong. En Arnold trad op met symfonieorkesten in New York City, Las Vegas en Hollywood. Hij gaf 2 concerten in de Carnegie Hall en trad op in de Coconut Grove in Los Angeles. Ja, dat was het. En we gaan naar Casey Jones, de Brave Engineer.

0: In 1966 werd Arnold opgenomen in de Country Music Hall of Fame. De jongste artiest die deze eer te beurt viel. Het jaar daarop werd Arnold verkozen tot de allereerste Entertainer of the Year van de Country Music Association. En 2 jaar later bracht hij een autobiografie uit met de titel It's a Long Way from the Chester County. We gaan naar Tennessee, stad.
1: Well, there never was a house like the Tennessee.

0: He had the blood, and there never was a horse like the Tennessee Stud.
1: In de jaren 80 verklaarde Arnold zich semi-gepensioneerd, maar hij bleef opnemen. In 1984 kende de Academy of Country Music Arnold de Pioneer Award toe. Zijn volgende album, You Don't Miss a Thing, werd uitgebracht in 1991. En hij toerde toch nog een aantal jaren. In 1992 had hij bijna 85 miljoen platen verkocht. En had hij in totaal 105 weken een nummer op, totaal op nummer 1 hits. Maar weken dan welke andere zanger ook. Meer weken dan welke andere zanger dan ook. Oké, zo was het. We gaan naar Make the World Go Away.
2: Make

In 1996 bracht RCA een album uit met Arnold's grootste successen sinds 1944 als onderdeel van de Essential-serie. Arnold, toen 78 jaar oud, stopte met actief zingen, hoewel hij nog af en toe optrad. Op 16 mei 1998, de dag na zijn 80ste verjaardag, kondigde hij zijn definitieve afscheid aan tijdens een concert in het Hotel Orleans in Las Vegas. We gaan naar Lonely Again.

In 2005 ontving Arnold een Lifetime Achievement Award van de Recording Academy. En Arnold overleed op 8 mei 2008 op 89-jarige leeftijd aan natuurlijke oorzaken in een verzorgingshuis in Nashville. We gaan de laatste van hem draaien. Welcome to my world.

Ja, dit was de special van deze week, Eddie Arnold. En dat is ook tevens de seizoensartiest van het nieuwe seizoen 2026-2027. We gaan nu over naar de andere aanvulling. Dus dat is allemaal muziek uit de jaren 30. En we beginnen met Clarence Albert Poindexter. Die leefde van 4 mei 1905 tot met 28 januari 1984... En Clarence is beter bekend als Al Dexter en was een Amerikaanse countrymuzikant en songwriter. Al is vooral bekend om zijn populaire nummer Pistol Packing Mama. Nou, we gaan naar Honky Tonk Blues.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. Nog een uur country muziek. En dit is het tweede uur waar we alleen maar country muziek draaien uit de jaren 30. De Blue Sky Boys waren een Amerikaanse country muziek deel bestaande uit de broers Earl, geboren op 16 november overleden 1919 en overleden op 19 april 1998 en Bolek, 28 oktober 1917 geboren en 13 maart 2008 overleden. Een wier carrière meer dan 40 jaar omspande. En de broers werden geboren en getogen in West Hickory, North Carolina. Sunny Side of Life, zingen ze.

Carson J. Robinson leefde van 4 augustus 1890 tot en met 24 maart 1957. En Carson was een Amerikaanse countryzanger en songwriter. En Carson was een opnameartiest vanaf het midden van de jaren 20 tot aan zijn dood in 1957. Hij was ook bekend als Charles Robinson en gebruikte het pseudoniem Carlos B. McAfee voor sommige van zijn composities. We gaan daar eens A Bridal Hanging on the Wall van hem horen.

Claude Casey werd geboren in Ann Norrie, South Carolina op 30 september 1912. En stamde uit een familie met een lange traditie van muzikanten uit Carolina. Zijn grootvader, vader en moeder speelden viool en zijn tante speelde banjo. Claude Casey overleed op 24 juni 1999. We gaan van hem Pine State Honky Tonk draaien.

Nou, Ernest Phipps leefde van 4 mei 1900 tot en met 17 april 1963. En Ernest was een Amerikaanse old-time country muzikant en zuidelijke gospelzanger. Vooral bekend om zijn opnames tijdens de Bristol Sessions in 1927. En Ernest Phipps was een zingende prediker uit Corbin, Kentucky, die ook als mijnwerker had gewerkt. We gaan naar hem toe. We gaan hem laten horen. A little talk with Jesus. Jesus, moet ik zeggen.

Ja, de opnametechniek was destijds nog niet zoals nu natuurlijk. Maar ja, goed, daar heb je het over 90 jaar terug. We gaan naar Grijzen en Witter met Tom Dooley.

Orphan Eugene Autry is geboren in Tioga, Texas op 29 september 1907 en overleden in Los Angeles op 2 oktober 1998. En Gene was een Amerikaanse countryzanger en acteur. Autry scoorde hits met onder andere Deep in the Heart of Texas, Blueberry Hill. Ook staat hij bekend om zijn kerstnummers, Rudolph the Red-Nosed Reindeer onder andere. Maar we gaan naar Mexicali Rose.

James Charles Rogers is geboren in Meridian op 8 september 1897 en overleden in New York op 26 mei 1933. Jimmy was de allereerste country superster. Hij stond bekend als de Singing Brakeman en de Blue Yodeler. En Rogers schreef de meeste van zijn nummers zelf. De teksten gingen vooral over zijn eigen ervaringen. We gaan naar Any Old Time.

De Light Crush Dog Boys zijn een Amerikaanse western swing band uit Texas, Verenigde Staten. Opgericht in 1931 door de Burris Mill en Elevator Company in Signal, Texas. En naast het lanceren van western swing pioniers Bob Wills en Milton Brown, bood de band een platform voor veel van de beste muzikanten van het soort van het jaar. We gaan naar Light Crush Dog Boys, daar hebben we het over. En met Pushy, Pushy, Pushy.

En we gaan naar Milton Brown met Hesitation Blues. En Milton Brown leefde van 8 september 1903 tot 18 april 1936. En Milton was een Amerikaanse bandleider en zanger die werd beschouwd als een van de pioniers van de Western Swing. En zijn band was de eerste die countrymuziek, blues, jazz en pop combineerde tot een unieke, typische Amerikaanse mix, wat hem de bijnaam Vader van de Western Swing opleverde. We gaan naar Milton Brown. Hesitation Blues.

Ja, we zijn alweer aan het einde van het programma toe. En we zijn alweer toe aan het laatste nummer van deze uitzending. En ja, volgende week zijn we natuurlijk weer. En dan hebben we weer een nieuwe special. Welke dat is, nou, dat zal ik tegen die tijd wel melden via Facebook. We gaan naar Renfrew Valley Boys als laatste. Who's gonna shoe your pretty little feet? Tot volgende week.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

stengte. Liep snoep en cadeautjes voorbij. De jochies

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between, you're listening to Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.
1: Carmen Veneke.
2: Hier John
3: Schetzer. Dit is Wim Polsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: En mijn Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam Macbeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
9: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
10: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
8: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... Ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Carmen
1: Veneker.
2: Hier John
1: Schentzen.
3: Dit is
1: Sandra Moore.
3: Dit is Wim
4: Poolsik. Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: En mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: Dit is Moonlight, de muzikale knuffel voor het slapen gaan.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.